de hits die je ontdekt. Club FM. No bullshit, just hits.

de hits die je ontdekt. Club FM. No bullshit. Just hits.

0: Dit zijn de hits van Club FM.
1: I'm DJ Sash and you're listening to Club FM.

Witch Doctor.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: De zonnigste muziek hoor je hier.
2: Het is 7 uur.

0: Meer dan 60 jaar is De Witte Winkel de referentie in witgoed en klein elektro. 3 generaties vakkennis, duidelijke uitleg en service waar je op kan rekenen. Van vrijstaande en inbouwtoestellen tot een ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Veel toestellen zijn meteen uit stok en snel geleverd door onze ervaren medewerkers. En mocht er iets mislopen, dan staan de eigen techniekers meteen voor je klaar. Zo koop je zonder zorgen. Vandaag en morgen. Kom langs in onze toonzaal. Dendermondse Steenweg 61A in Kalken. De Witte Winkel. Kwaliteit die blijft werken. Meer info op dewittewinkel.be.
1: The House Gold & Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs, met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold & Silver, met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende, is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
0: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
2: Bij De Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen, met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek De Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen, en volg alle creaties en nieuwigheden via De Papaver Zeelen op Facebook.
0: The New Garden in Overmeren. Dat is de plek voor ontbijt, lunch, tea room of diner. Elke dag, behalve op zondag, een heerlijke dagschotel aan €16. En op maandag, steak aan €17. Alles huisbereid, met vriendelijke bediening en een gezellige sfeer. Met een groot terras, een speeltuin en een springkasteel is het ook voor de kinderen genieten. Volg ons op Facebook en ontdek The New Garden. Dendermondse Steenweg 70 in Overmeren.
3: Dinsdag en woensdag.
4: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
5: Dankzij de hulp.

0: In Bornem zijn gisteravond ruim 13.000 wandelaars vertrokken voor de 57e editie van de Dodentocht. Ze hebben allemaal tot 9 uur de tijd om 100 kilometer te overbruggen. 9 uur vanavond wel te verstaan. Omdat het een loodzware en uitzonderlijk warme editie wordt, heeft de organisatie extra bevoorrading en medische posten voorzien. Want ja, de extra maatregelen die zijn wel nodig natuurlijk met deze hitte. De situatie in de Hoge Venen wordt steeds kritieker. De grote natuurbrand breidt uit door de hitte, door de wind en de extreme droogte. Het gaat dan ook razendsnel, met zo'n 5 tot 10 kilometer per uur. De brandweer krijgt het vuur niet onder controle en er is al 100 hectare natuur in de as gelegd. De politie is massaal aanwezig en de brandweer vraagt versterking van aangrenzende zones. De 41-jarige man die vorig weekend zijn vriendin doodreed in Leopoldsburg blijft een maand langer in de cel, dat heeft de raadkamer beslist. Het koppel kwam zaterdag terug van een festival toen het drama gebeurde. De man was onder invloed van alcohol. Hij ontkent dat hij zijn partner opzettelijk heeft aangereden. Het onderzoek naar de precieze omstandigheden, dat loopt nog volop. Een tweede Belgische vrouw is in verdenking gesteld voor haar rol bij een verijdelde aanslag tegen het Franse hoofdkantoor van de Bank of America in Parijs, meldt het Franse antiterreurparket. De vrouw is overgeleverd door de Belgische autoriteiten. Eind juli werd een andere Belgische vrouw van 24 al in verdenking gesteld voor haar rol in dit hele plannetje. Het weer dan, we starten zonnig en warm. Maxima kunnen nog oplopen tot 1 à 32 graden. Maar in de late namiddag en avond stijgt de kans op lokale regen- en onweersbuien. Zondag en maandag keert de rust in de atmosfeer terug en blijft het meestal droog, maar dan wel bij een aangename zomerse 25 graden. En daar zal niemand rouwig om zijn.
1: Join the club.

0: Kapiteintje, uw traiteur en speciaalzaak voor verse vis, zalmschotels, belegde broodjes, koude buffetten en lekkere huisbereide koude of warme gerechten. Ook dagelijks vis- en vleesgerechten op bestelling zijn mogelijk. Kapiteintje. Kapiteintje verzorgt ook jouw culinaire wensen op alle feesten met of zonder bediening. We zijn open van dinsdag tot zaterdag van 9 tot half 1 en van half 2 tot 6. Op zaterdag open tot 5 uur, zondag van 9 tot 12. Op maandag zijn we gesloten. Kapiteintje, Provinciebaan 98 Kalken of via kapiteintje.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddy's met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Mama, wat eten aapjes?
4: Ah, die eten bananen, hè?
3: En wat eten paarden?
4: Die grazen in de weien, schatje.
3: En mijn konijntjes?
4: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
0: Ga je trouwen of heb je een bijzonder feest in het vooruitzicht? Laat je inspireren tijdens de allereerste feest- en trouwbeurs van het moment. Ontdek sfeervolle ideeën, ontmoet enthousiaste professionals en geniet van lekkere hapjes en drankjes. Je bent welkom op zondag 29 november van 9 tot 21 uur in het Jacobientje, Vijfwegenstraat 15 in De Haan. De toegang is helemaal gratis. In samenwerking met D-Visuals Fotografie, het Jacobientje en Feest- en Trouwbeurs Moment. Het is het moment om van jouw trouw- of feestdag een onvergetelijk moment te maken.
5: Bike Parts. Bike Parts in Zeelen. Al sinds 1989 jouw adres voor alles op twee wielen. Motos, fietsen en scooters. Nieuw en tweedehands. Met topmerken zoals Suzuki, CF Moto, Benelli en Royal Enfield. Grote voorraad, een erkend atelier met bakken vakkennis en een testbank voor motortuning. Bike Parts. Lokerbaan 120 in Zeelen. Meer info bikeparts.be.
6: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

0: Dan zien jullie even een applaus, Maud!
1: Dank jullie wel.
0: Wat een mooie stem.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
3: De zonnigste muziek hoor je hier.
4: Het is 8 uur.

0: ramen en deuren met echte sumo-kracht? Dat is Driba. Ontdek onze ijzersterke PVC en aluminium ramen en deuren met 30 jaar ongeziene garantie. Bij Driba kan je ook terecht voor professioneel geplaatste rolluiken en poorten. Kwaliteit en kracht. Vlasmart in Dendermonde. Of bezoek Driba.be. Driba met een Y. Driba. Gegarandeerd sterk in ramen en deuren.
1: Kebabbles. De spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kebabbles in de Ledenbergstraat 23 in Leedberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kebabbles. Eerst kebab. Dan kebabbels.
0: Deze zondag grote stokverkoop bij fietsvoorniets.be. Ontdek een ruime keuze aan gewone en elektrische fietsen aan ongeziene spotprijzen. Topkwaliteit van gekende A-merken, nu extra voordelig. Heb je nog een oude fiets? Lever hem in en geniet van een mooie extra korting. Bij fietsvoorniets.be kan je bovendien rekenen op een eigen hersteldienst en uitstekende service na verkoop. Kom deze zondag langs tussen 11 en 17 uur in de Korenveldstraat 47 in Wondelgem. Fietsvoorniets.be.
2: Een dak renoveren, een dak bestellen, een dak repareren.
3: Dakwerken Hofman heeft jaren ervaring en is specialist in het plaatsen van overzetdaken, stenen dakpannen, platte daken in EPDM, afwerking in zink en plaatsen van zinken goten. Dakwerken Hofman, ook voor dakreparaties, schouwen, hevelbekleding, dakisolatie en plaatsen van Velux. Dakwerken Hofman, professionele plaatsing met duurzaam materiaal. Dakwerken Hofman, Hensesteenweg 221 in Zeelen, 0470 06 07 29. Kijk ook op Dakwerken Hofman.
2: Dakwerken Hofman is kiezen voor kwaliteit en duurzaamheid.
0: Geef je woning of tuin een unieke uitstraling met Bommels Antiekhuis in Waasmünster. Voor inkoop en verkoop van antiek en brokanten, maar ook voor bloemen, planten, bomen, struiken en sfeervolle huis- en tuindecoratie. Ideaal voor wie houdt van sfeer, karakter en originele vondsten. Bommels Antiekhuis is open van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 18 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 17 uur. Op maandag gesloten. Kom langs in de Vlaszakstraat 19 in Waasmünster of shop online via bommelsantiekhuis.be.
4: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

0: Opzienbarende taal van Amerikaanse president Trump tijdens een toespraak in New York. Trump verklaarde dat hij de strategische straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied zal uitroepen zodra de VS Iran heeft verslagen. Volgens Trump hebben de Verenigde Staten de zeestraten door een maritieme blokkade feitelijk nu al in handen. De olieprijzen zijn intussen weer omhoog geschoten nadat Teheran de cruciale handelsroute als vergelding volledig afsloot. De Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent kondigde voor volgende week alvast nieuwe strenge economische sancties aan tegen Iran. Nog uit Amerika. De regering Trump wil eerst de loyaliteit van de NAVO-bondgenoten testen, vooraleer beslist wordt over een eventuele terugtrekking van Amerikaanse troepen uit Europa. Dat blijkt uit een vertrouwelijke vragenlijst die Bloomberg kon inkijken. Washington peilt daarin onder meer naar hoeveel publieke steun de Europese landen geven aan het buitenlandbeleid van de VS. Er blijven veel reacties binnenstromen op het overlijden van de 56-jarige brandweerman bij twee zware gasexplosies in het centrum van Brussel. Brussels burgemeester Philippe Clouse spreekt over een drama en leeft mee met de familie. Ook minister van Binnenlandse Zaken Verlinde betuigt haar medeleven en looft de moedige inzet van de manschappen. Bij de ontploffing raakt ook 3 mensen zwaar gewond. In de Belgische voetbalcompetitie hebben Cercle Brugge en Sint-Truiden de punten gedeeld na een spectaculaire wedstrijd. 3-3 werd het. Sint-Truiden leek op weg naar zijn allereerste zege van het seizoen, maar Cercle klokte zich in de absolute slotminuut terug uit een 1-3 achterstand. Beide ploegen starten hun seizoen zo met een schamele 2-6. Afwisselend zon en wolken, maxima tot 31 graden nog, maar in de namiddag stijgt de kans op buien. Zondag en maandag belooft droger te worden met een mix van zon en wolken bij aangename koelere maxima. De temperaturen zitten dan op een mooie 25 graden.
1: Join the club.

0: 16 jaar. En toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
1: Een dak dat lekt of plannen voor renovatie? Kies voor zekerheid met dakwerken van den Berg van Ransbeek. Platte of hellende daken, koper, zink, isolatie, Velux en timmerwerken. Wij doen het allemaal. Snel, vakkundig en met meer dan 30 jaar ervaring. Dakwerken van den Berg van Ransbeek. Betrouwbaar, betaalbaar en professioneel. Bel 0476 96 30 47 of surf naar dakwerkenvdb.be.
2: Op zoek naar Lego onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via BrickPlanet.be. BrickPlanet, check de website. Brickplanet.be voor de openingsdagen.
3: Bij iRepairShop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentse Steenweg 203.

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Pitchflags, spandoeken, roll-ups, stickers of reclameverlichting nodig? Lighthouse Wetteren, daar moet je zijn. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be. Lighthouse is de nummer
1: 1. Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
2: Dat is een truc van mannen onkel Richard.
1: Mossy Nabas.
3: Eierpa, een nachtwinkel.
1: Of William Boeva.
4: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
1: Baccarat. Tickets, witte-paard.be.

go. Het is ondertussen zaterdag en 9 uur gepasseerd. Tijd dus voor de weekendtips met mij, Bert van de Vijver. We gaan van start op met Samantha Fox en I Only Wanna Be With You.

je kent. Tot de hits die je ontdekt. Club FM. No bullshit. Just

0: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pool Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: Al meer dan 60 jaar is De Witte Winkel de referentie in witgoed en klein elektro. 3 generaties vakkennis, duidelijke uitleg en service waar je op kan rekenen. Van vrijstaande en inbouwtoestellen tot een ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Veel toestellen zijn meteen uit stok en snel geleverd door onze ervaren medewerkers. En mocht er iets mislopen, dan staan de eigen techniekers meteen voor je klaar. Zo koop je zonder zorgen. Vandaag en morgen. Kom langs in onze toonzaal. Dendermondse Steenweg 61A in Kalken. De Witte Winkel. Kwaliteit die blijft werken. Meer info op dewittewinkel.be.
2: Mama, wat eten aapjes?
3: Ah, die eten bananen, hè.
2: En wat eten paarden?
3: Die grazen in de weien, schatje.
2: En mijn konijntjes?
3: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
1: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
4: Bij De Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen, met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek De Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen en volg alle creaties en nieuwigheden via De Papaver Zeelen op Facebook.

Vanaf dinsdag 7 juli strijken de parkiesconcerten opnieuw neer in het Romein de Fietspark en dat in Sint-Niklaas. 7 dinsdagavonden op rij tot en met 18 augustus staan er gratis live optredens op het programma. De parkies zijn dit jaar aan hun 35e editie toe. In Sint-Niklaas blijft de formule krachtig in al zijn eenvoud, dat kondigt organisator Kurt Frederiks aan. Gratis toegang, een idyllische locatie voor garantie op een memorabele avond. Meer informatie kan je verkrijgen via www.parkies.be.

0: Het weer dan. We starten zonnig en warm. Maxima kunnen nog oplopen tot 1 à 32 graden. Maar in de late namiddag en avond stijgt de kans op lokale regen- en onweersbuien. Zondag en maandag keert de rust in de atmosfeer terug en blijft het meestal droog, maar dan wel bij een aangename zomerse 25 graden. En daar zal niemand rouwig om zijn.
1: Join the club.

0: In het Industriemuseum in Gent kan je naar de opvallende expo Powder to the People. Over de zogenaamde poeierkus, verslavende pijnstillers die tot de jaren 80 massaal werden gebruikt in Vlaanderen. De tentoonstelling brengt het verhaal van de bekende poeders zoals Dr. Man, het Witte Kruis en Perdolan, die jarenlang vrij verkrijgbaar waren bij apothekers en kruidenieren. Bezoekers zien oude poederdoosjes, affiches, emailleborden, een pillenmachine en een nierdialyse toestel. Want veel gebruikers hielden ernstige nierschade over na jaarlang gebruik. Meer dan 100 persoonlijke getuigenissen tonen de menselijke tol. Van textielarbeiders die tijdens hun shift samen een poedertje namen, tot een familie die een doosje mee in een doodskist liet liggen. Powder to the People loopt nog tot 13 september 2026 in het Industriemuseum in Gent en trekt daarna naar Sint-Niklaas en Antwerpen.
1: De muziek die jouw zomer compleet maakt.
2: Join the summer.
1: Nu bij Club FM.

0: Weet je wat? We spelen een spel vanavond. De Spellenkast, dat is de speciaalzaak in spel en plezier voor iedereen. Van kind tot volwassene. Laat je betoveren door onze unieke collectie van gezelschapsspellen, uitdagende puzzels en didactisch speelgoed. De Spellenkast staat voor persoonlijk advies, beleving en jouw spelplezier. Ontdek onze wondere spelwereld in onze fysieke winkel aan de Hekkerstraat 3, bus 1 in Wetteren. Of online op despellenkast.be. De Spellenkast. De boutique voor de spelende mens. Ontdek, speel en geniet.
1: Ga je trouwen of heb je een bijzonder feest in het vooruitzicht? Laat je inspireren tijdens de allereerste feest- en trouwbeurs van het moment. Ontdek sfeervolle ideeën, ontmoet enthousiaste professionals en geniet van lekkere hapjes en drankjes. Je bent welkom op zondag 29 november van 9 tot 21 uur in het Jacobientje, Vijfwegenstraat 15 in De Haan. De toegang is helemaal gratis. In samenwerking met D-Visuals Fotografie, het Jacobientje en Feest- en Trouwbeurs Moment. Het is het moment om van jouw trouw- of feestdag een onvergetelijk moment te maken.
2: 90 jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
3: De New Garden in Overmeren. Dat is de plek voor ontbijt, lunch, tea room of diner. Elke dag, behalve op zondag, een heerlijke dagschotel aan 16 euro. En op maandag, steak aan 17 euro. Alles huisbereid, met vriendelijke bediening en een gezellige sfeer. Met een groot terras, een speeltuin en een springkasteel is het ook voor de kinderen genieten. Volg ons op Facebook en ontdek The New Garden. Dendermondse Steenweg 70 in Overmeren.
4: Dinsdag en woensdag.
1: Op zoek naar een outfit die echt bij jou past? Bij Steffi's Garderobe vind je trendy en betaalbare damesmode, handtassen, juwelen en accessoires. Van casual tot feestelijk. Steffi stelt met liefde een outfit samen die jouw persoonlijkheid laat stralen. Met merken zoals Toxic en Estee Brown kleed je je van A tot Z in stijl. Ontdek Steffi's Garderobe, Durme 233 in Zeelen. Volg ons ook op Facebook voor promoties en openingstijden.
5: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

Touch of Joy is het ondertussen al 10 uur gepasseerd. Welkom als je er bent bijgekomen, ook voor jou een goede morgen. We gaan verder dat met James Ingram en Michael McDonald, Yamo Be There. Als ook straks nog Milk Inc. en Madison. En dan nog later Robin Sculch en Sigila met AM to PM.

0: Bike Parts. Bike Parts in Zeelen. Al sinds 1989 jouw adres voor alles op twee wielen. Motos, fietsen en scooters. Nieuw en tweedehands. Met topmerken zoals Suzuki, CF Moto, Benelli en Royal Enfield. Grote voorraad, een erkend atelier met bakken vakkennis en een testbank voor motortuning. Bike Parts. Lokerbaan 120 in Zeelen. Meer info bikeparts.be.
1: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
2: Dat is een truc van mijn onkel Richard.
1: Mossy Nabas.
3: Eierpa, een nachtwinkel.
1: Of William Boeva.
4: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
5: Back to Baccarat.
1: Tickets witte-paard.be.
6: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
7: Kebabbles, de spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kebabbles in de Ledenbergstraat 23 in Ledenberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kebabbles, eerst kebab. Dan kebabbels.
8: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
9: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
10: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.

0: Berlare staat op zaterdag 29 augustus voor de tweede keer in het teken van het cowboyleven. Tijdens het Country and Western Festival kunnen jong en oud zich onderdompelen in de sfeer van het Wilde Westen, compleet met line dancing en live muziek. Het festival start met een country en kindernamiddag voor de jongste cowboys. Je kan ook deelnemen aan het Berlaars kampioenschap stokpaarden race of een initiatie line dance. 's Avonds kun je aanschuiven voor ribbetjes à volonté of forel. De organisatie pakt deze editie uit met een extraatje. Om de feestelijke dag in stijl af te sluiten, staan er dit jaar niet één, maar twee live optredens op het programma. Zowel Bandit als Sabine komen het beste van zichzelf geven. Het festival vindt plaats van 2 uur in de namiddag tot 11 uur 's avonds in Hoeve Familie de Bakker, Overheet 27.
1: Goedemorgen. Club FM.

0: Club FM, nieuws uit de streek.
1: En we bellen ook vandaag terug met organisator Dirk Heirweg, want dit weekend staat Zeelen helemaal in het teken van het Europees kampioenschap Truck and Tractor Pooling. Er is spektakel voor jong en oud en ook de Full Pool Party staat op het programma. En Dirk, voor wie erbij wil zijn, hoe zit het met de ticketprijzen?
2: Ja, zeker niet onbelangrijk is ook onze ticketprijs. Als we dan het bekijken tegenover vorig jaar op andere Europese kampioenschappen, zitten wij toch wel meer dan tussen de 10 en de 15 euro goedkoper dan andere landen per persoon. Ook puur dan wij de gezinnen met kinderen hier op onze terreinen wonen, hebben wij de prijs zo laag mogelijk gehouden. Ja. En zelfs kinderen tot 12 jaar mogen gewoon gratis binnen. Dat is eigenlijk een nieuwe stunt dat wij dit jaar er nog bovenop gedaan hebben. Ook al steken wij heel veel budget in die kinderanimatie.
1: Ja. Maar het is een totaalconcept, hè, die dus echt wel de moeite waard is om te komen bezoeken. Ja. En mensen die het nog horen, hoe kunnen zij nog aan tickets raken?
2: Ja, bij ons op de site kun je nog aan tickets geraken. Dus, maar ook kun je aan de kassa kun je ook nog altijd tickets kopen.
1: Dus
2: maar de meeste ja, kopen. In voorverkoop is het altijd nog een beetje goedkoper dan hier aan de kassa zelf.
1: Ja. Maar er is dus nog mogelijkheid om tickets te kopen. Zowel voor het kampioenschap als voor de vijf. Ja. En is het al zo dat België gewonnen heeft ook? Of zijn het meestal andere landen die dan de wedstrijd
2: winnen? Ja, in het verleden was het vooral de Nederlandse teams dan heer en meester waren.
1: Ja.
2: Wij hebben hier in twee reeksen dan we toch wel misschien wel met de kampioen naar buiten zouden kunnen komen.
1: Ja.
2: Vanuit de Pro Stocks hebben we wel een sterke deelnemer. Ook in de Light Modified zelfs een deelnemer dat het Gijzegem is.
1: Ja.
2: Dat wel kans maakt voor een podiumplaats. Zelf rijden wij mee met de trucks. Dus wij rijden met die truck, de Mitas Black Sensation, rijden wij eigenlijk in de Nederlandse competitie mee. En daar hebben ze twee divisies. Een topdivisie en een promodivisie. En wij zitten al jaren houden we stand in de topdivisie. En daar zijn eigenlijk de 12 beste deelnemers. En daar zijn wij nu bij. En,
1: Ja. Dus het zit er misschien in dat het dan toch een Belg die Europese wedstrijd kan winnen.
2: Ja, het kan. Hè, ja. In sommige reeksen zou het kunnen.
1: Ja,
2: maar
1: uit
2: Denemarken komen heel veel sterke machines. Dus ja, wie dat erbij zal zijn, zal het zien. En samen zetten we allemaal zielen op de kaart, denk ik, dit weekend.
1: Ja, we duimen alvast mee voor de Belgische teams tijdens het Europees kampioenschap Truck and Tractor Pooling. Dankjewel, Dirk, voor het gesprek en alvast heel veel succes.
2: Oké, dankjewel.
1: Je hoorde Dirk Heirweg over het Europees kampioenschap dat dit weekend plaatsvindt in Zeelen.
0: Organiseer je zelf een toffe activiteit of heb je een tip voor ons? Laat van je horen via studio@clubfm.be. Studio@clubfm.be.

Zeilen organiseert op zondag 30 augustus 2026 opnieuw de jaarlijkse vrije tijdsmarkt. Op de vrije tijdsite tussen GC De Wiek en Sporthal De Klodde kunnen inwoners kennis maken met het brede aanbod van lokale verenigingen en vrije tijdsaanbieders. Tijdens de namiddag stellen cultuur, jeugd en sportverenigingen hun werking voor via demonstraties, initiaties en informatiestandjes. Ook het lokaal bestuur en verschillende privéaanbieders zijn aanwezig. Daarnaast wordt er een randanimatie voorzien voor bezoekers. De vrije tijdsmarkt is gratis toegankelijk voor iedereen die wil en inwoners helpen om nieuwe hobby's, sporten of activiteiten in Zeelen te ontdekken. Praktisch zondag 30 augustus 2026 van 2 in de namiddag tot 5 in de avond op de vrije tijdsite tussen GC De Wiek en Sporthal De Klodde, Dendermondebaan 8 en 10 in Zeelen.

iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentse Steenweg 203.

0: Dakwerken Hofman heeft jaren ervaring en is specialist in het plaatsen van overzetdaken, stenen dakpannen, platte daken in EPDM, afwerking in zink en plaatsen van zinken goten. Dakwerken Hofman, ook voor dakreparaties, schouwen, hevelbekleding, dakisolatie en plaatsen van Velux. Dakwerken Hofman, professionele plaatsing met duurzaam materiaal. Dakwerken Hofman, Hensesteenweg 221 in Zeelen, 0470 06 07 29. Kijk ook op dakwerkenhofman.be.
1: Dakwerken Hofman is kiezen voor kwaliteit en duurzaamheid.
2: Deze zondag grote stokverkoop bij fietsvoorniets.be. Ontdek een ruime keuze aan gewone en elektrische fietsen aan ongeziene spotprijzen. Topkwaliteit van gekende A-merken, nu extra voordelig. Heb je nog een oude fiets? Lever hem in en geniet van een mooie extra korting. Bij fietsvoorniets.be kan je bovendien rekenen op een eigen hersteldienst en uitstekende service na verkoop. Kom deze zondag langs tussen 11 en 17 uur in de Korenveldstraat 47 in Wondelgem. Fietsvoorniets.be. Ramen en deuren met echte sumo-kracht. Dat is Driba. Ontdek onze ijzersterke PVC en aluminium ramen en deuren met 30 jaar ongeziene garantie. Bij Driba kan je ook terecht voor professioneel geplaatste rolluiken en poorten. Kwaliteit en kracht. Vlasmarkt in Dendermonde. Of bezoek Driba.be.
3: Driba met een Y.
2: Driba. Gegarandeerd sterk in ramen en deuren. Geef je woning of tuin een unieke uitstraling met Bommels Antiekhuis in Waasmünster. Voor inkoop en verkoop van antiek en brokanten, maar ook voor bloemen, planten, bomen, struiken en sfeervolle huis- en tuindecoratie. Ideaal voor wie houdt van sfeer, karakter en originele vondsten. Bommels Antiekhuis is open van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 18 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 17 uur. Op maandag gesloten. Kom langs in de Vlaszakstraat 19 in Waasmünster of shop online via bommelsantiekhuis.be.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: De zonnigste muziek hoor je hier.
2: Het is 11 uur.

11 uur gepasseerd met deze Save the Night van Eagle Eye Cherry. We gaan gewoon verder. Ik ben nog een uurtje van de partij. Daarna natuurlijk zijn er de collega's. Maar dat doen we dus nu gewoon met Fisher Z en So Long. Later ook nog Tyla featuring Zara Larsson en She Did It Again. En ook nog Tobias met Angel of Mine. Let's go!

0: je trouwen of heb je een bijzonder feest in het vooruitzicht? Laat je inspireren tijdens de allereerste feest- en trouwbeurs van het moment. Ontdek sfeervolle ideeën, ontmoet enthousiaste professionals en geniet van lekkere hapjes en drankjes. Je bent welkom op zondag 29 november van 9 tot 21 uur in het Jacobientje, Vijfwegenstraat 15 in De Haan. De toegang is helemaal gratis. In samenwerking met D-Visuals Fotografie, het Jacobientje en feest- en trouwbeurs het Moment. Het is het moment om van jouw trouw- of feestdag een onvergetelijk moment te maken.
1: De New Garden in Overmeren. Dat is de plek voor ontbijt, lunch, tea room of diner. Elke dag, behalve op zondag, een heerlijke dagschotel aan 16 euro. En op maandag, steak aan 17 euro. Alles huisbereid, met vriendelijke bediening en een gezellige sfeer. Met een groot terras, een speeltuin en een springkasteel is het ook voor de kinderen genieten. Volg ons op Facebook en ontdek The New Garden. Dendermondse Steenweg 70 in Overmeren.
2: Gesloten op dinsdag en woensdag.
0: Kapiteintje, uw traiteur en speciaalzaak voor verse vis, zalmschotels, belegde broodjes, koude buffetten en lekkere huisbereide koude of warme gerechten. Ook dagelijks vis- en vleesgerechten op bestelling zijn mogelijk. Kapiteintje. Kapiteintje verzorgt ook jouw culinaire wensen op alle feesten met of zonder bediening. We zijn open van dinsdag tot zaterdag van 9 tot half 1 en van half 2 tot 6. Op zaterdag open tot 5 uur, zondag van 9 tot 12. Op maandag zijn we gesloten. Kapiteintje, provinciebaan 98 Kalken of via kapiteintje.be.
3: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
4: Bij De Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen. Met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek De Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen. En volg alle creaties en nieuwigheden via De Papaver Zeelen op Facebook.
5: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor vier generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

0: Eind augustus in Dendermonde is kan opnieuw genieten van de traditionele katuit. De folkloristische reuzengommengang met de bekende gildereuzen Mars, Goliath en Indiaan trekt opnieuw door het stadscentrum en lokt elk jaar duizenden bezoekers. Met muziek, praalwagens en tientallen verenigingen blijft de katuit een van de grootste, bekendste zomertradities van Dendermonde. Je kan terecht donderdag 27 augustus op de Grote Markt en dat in Dendermonde. Alle info via www.visit.dendermonde.be/ros-bijaard-reuzen/katuit.
1: Join the summer. Dit is Club FM.

0: opzienbarende taal van Amerikaanse president Trump tijdens een toespraak in New York. Trump verklaarde dat hij de strategische straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied zal uitroepen zodra de VS Iran heeft verslagen. Volgens Trump hebben de Verenigde Staten de zeestraten door een maritieme blokkade feitelijk nu al in handen. De olieprijzen zijn intussen weer omhoog geschoten nadat Teheran de cruciale handelsroute als vergelding volledig afsloot. De Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent kondigde voor volgende week alvast nieuwe strenge economische sancties aan tegen Iran. Nog uit Amerika. De regering Trump wil eerst de loyaliteit van de NAVO-bondgenoten testen vooraleer beslist wordt over een eventuele terugtrekking van Amerikaanse troepen uit Europa. Dat blijkt uit een vertrouwelijke vragenlijst die Bloomberg kon inkijken. Washington peilt daarin onder meer naar hoeveel publieke steun de Europese landen geven aan het buitenlandbeleid van de VS. Er blijven veel reacties binnenstromen op het overlijden van de 56-jarige brandweerman bij twee zware gasexplosies in het centrum van Brussel. Brussels burgemeester Philippe Clouse spreekt over een drama en leeft mee met de familie. Ook minister van Binnenlandse Zaken Verlinde betuigt haar medeleven en looft de moedige inzet van de manschappen. Bij de ontploffing raakt ook 3 mensen zwaar gewond. In de Belgische voetbalcompetitie hebben Cercle Brugge en Sint-Truiden de punten gedeeld na een spectaculaire wedstrijd. 3-3 werd het. Sint-Truiden leek op weg naar zijn allereerste zege van het seizoen, maar Cercle klokte zich in de absolute slotminuut terug uit een 1-3 achterstand. Beide ploegen starten hun seizoen zo met een schamele 2-6. Afwisselend zon en wolken, maxima tot 31 graden nog, maar in de namiddag stijgt de kans op buien. Zondag en maandag belooft droger te worden met een mix van zon en wolken bij aangename koelere maxima. De temperaturen zitten dan op een mooie 25 graden.
1: Join the club.
2: All the subtle flavors of my life are become bitter seeds and poison leaves without you. You represent what's true. I drain the color from the sky and turn blue without you. These arms lack a purpose.

0: Jonanda in de Drongenstraat in Lokeren neemt opnieuw deel aan het ambachtelijk weekend. Dat plaatsvindt op zaterdag 15 en zondag 16 augustus. Bezoekers kunnen er telkens van 12 tot 6 kennis maken met verschillende ambachten, demonstraties bijwonen en tijdens mini-workshops zelf creatief aan de slag gaan. Het evenement zet vakmanschap, ontmoeting en inspiratie centraal en brengt zowel vertrouwde als nieuwe makers samen. Wie graag nog eens terugkomt, kan ook terecht in de zomerbart van Studio Nanda. Die is er tijdens de zomer van 2026 wekelijks geopend op vrijdag van 5 in de avond tot 10 in de avond en op zondag van 2 in de namiddag tot 7 s'avonds. Meer info is te vinden op www.studionanda.be.
1: De muziek die jouw zomer compleet maakt.
2: Join the summer.
1: Nu bij Club FM.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Op zoek naar een outfit die echt bij jou past? Bij Steffi's Garderobe vind je trendy en betaalbare damesmode, handtassen, juwelen en accessoires. Van casual tot feestelijk. Steffi stelt met liefde een outfit samen die jouw persoonlijkheid laat stralen. Met merken zoals Toxic en Estee Brown kleed je je van A tot Z in stijl. Ontdek Steffi's Garderobe, Durme 233 in Zeelen. Volg ons ook op Facebook voor promoties en openingstijden.
3: Mama, wat eten aapjes?
4: Ah, die eten bananen, hè?
3: En wat eten paarden?
4: Die grazen in de weien, schatje.
3: En mijn konijntjes?
4: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. Happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
5: Al meer dan 60 jaar is de Witte Winkel de referentie in witgoed en klein elektro. 3 generaties vakkennis, duidelijke uitleg en service waar je op kan rekenen. Van vrijstaande en inbouwtoestellen tot een ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Veel toestellen zijn meteen uit stok en snel geleverd door onze ervaren medewerkers. En mocht er iets mislopen, dan staan de eigen techniekers meteen voor je klaar. Zo koop je zonder zorgen. Vandaag en morgen. Kom langs in onze toonzaal. Dendermondse Steenweg 61A in Kalken. De Witte Winkel. Kwaliteit die blijft werken. Meer info op dewittewinkel.be.
6: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pooling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de full pool party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pooling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoolingzeelen.be.

Bill met We Didn't Start the Fire. En dat was het ook weer voor mij, voor deze zaterdag en dus ook voor dit weekend. Niet getreurd, volgende week ben ik er weer en nu hebben jullie uiteraard nog de collega's. Dus veel plezier, geniet nog van deze zaterdag en uiteraard nog een fijne zondag.

iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentse Steenweg 283.

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Stickers, affiches, flyers, patches of relatiegeschenken nodig? Lighthouse heeft een enorm ruim aanbod en drukt echt alles. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be. Lighthouse is de nummer 1. 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Een dak dat lekt of plannen voor innovatie? Kies voor zekerheid met dakwerken van den Berg van Ramsbeek. Platte of hellende daken? Koper, zink, isolatie, Velux en timmerwerken? Wij doen het allemaal. Snel, vakkundig en met meer dan 30 jaar ervaring. Dakwerken van den Berg van Ramsbeek. Betrouwbaar, betaalbaar en professioneel. Bel 0476 96 30 47 of surf naar dakwerkenvdb.be.
2: Geef je woning of tuin een unieke uitstraling met Bommels Antiekhuis in Waasmünster. Voor inkoop en verkoop van antiek en brokanten, maar ook voor bloemen, planten, bomen, struiken en sfeervolle huis- en tuindecoratie. Ideaal voor wie houdt van sfeer, karakter en originele vondsten. Bommels Antiekhuis is open van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 18 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 17 uur. Op maandag gesloten. Kom langs in de Vlaszakstraat 19 in Waasmünster of shop online via bommelsantiekhuis.be.
3: Weet je wat? We spelen een spel vanavond. De Spellenkast, dat is de speciaalzaak in spel en plezier voor iedereen. Van kind tot volwassene. Laat je betoveren door onze unieke collectie van gezelschapsspellen, uitdagende puzzels en didactisch speelgoed. De Spellenkast staat voor persoonlijk advies, beleving en jouw spelplezier. Ontdek onze wondere spelwereld in onze fysieke winkel aan de Hekkerstraat 3, bus 1 in Wetteren. Of online op despellenkast.be. De Spellenkast. De boutique voor de spelende mens. Ontdek, speel en geniet.

0: Opzienbarende taal van Amerikaanse president Trump tijdens een toespraak in New York. Trump verklaarde dat hij de strategische straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied zal uitroepen zodra de VS Iran heeft verslagen. Volgens Trump hebben de Verenigde Staten de zeestraat door een maritieme blokkade feitelijk nu al in handen. De olieprijzen zijn intussen weer omhoog geschoten nadat Teheran de cruciale handelsroute als vergelding volledig afsloot. De Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent kondigde voor volgende week alvast nieuwe strenge economische sancties aan tegen Iran. Nog uit Amerika. De regering Trump wil eerst de loyaliteit van de NAVO-bondgenoten testen vooraleer beslist wordt over een eventuele terugtrekking van Amerikaanse troepen uit Europa. Dat blijkt uit een vertrouwelijke vragenlijst die Bloomberg kon inkijken. Washington peilt daarin onder meer naar hoeveel publieke steun de Europese landen geven aan het buitenlandbeleid van de VS. Er blijven veel reacties binnenstromen op het overlijden van de 56-jarige brandweerman bij twee zware gasexplosies in het centrum van Brussel. Brussels burgemeester Philippe Clouse spreekt over een drama en leeft mee met de familie. Ook minister van Binnenlandse Zaken Verlinde betuigt haar medeleven en looft de moedige inzet van de manschappen. Bij de ontploffingen raakten ook 3 mensen zwaar gewond. In de Belgische voetbalcompetitie hebben Cercle Brugge en Sint-Truiden de punten gedeeld na een spectaculaire wedstrijd. 3-3 werd het. Sint-Truiden leek op weg naar zijn allereerste zege van het seizoen, maar Cercle klokte zich in de absolute slotminuut terug uit een 1-3 achterstand. Beide ploegen starten hun seizoen zo met een schamele 2-6. Afwisselend zon en wolken, maxima tot 31 graden nog, maar in de namiddag stijgt de kans op buien. Zondag en maandag belooft droger te worden met een mix van zon en wolken bij aangename koelere maxima. De temperaturen zitten dan op een mooie 25 graden.
1: Join the club.
2: Club FM. And for love's sake, each mistake, oh you.

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Dat is een truc van mannen en onkel Richard.
0: Mossy Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
3: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
4: Back to Baccarat.
0: Tickets witte-paard.be.
5: Kebabbels. De spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kebabbels in de Ledenbergstraat 23 in Leedberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kebabbels. Eerst kebab, dan kebabbels.
6: Deze zondag grote stokverkoop bij fietsvoorniets.be. Ontdek een ruime keuze aan gewone en elektrische fietsen aan ongeziene spotprijzen. Topkwaliteit van gekende A-merken, nu extra voordelig. Heb je nog een oude fiets? Lever hem in en geniet van een mooie extra korting. Bij fietsvoorniets.be kan je bovendien rekenen op een eigen hersteldienst en uitstekende service na verkoop. Kom deze zondag langs tussen 11 en 17 uur in de Korenveldstraat 47 in Wondelgem. Fietsvoorniets.be.
7: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via BrickPlanet.be. BrickPlanet. Check de website BrickPlanet.be voor de openingsdagen.
6: Ramen en deuren met echte sumo-kracht? Dat is Driba. Ontdek onze ijzersterke PVC en aluminium ramen en deuren met 30 jaar ongeziene garantie. Bij Driba kan je ook terecht voor professioneel geplaatste rolluiken en poorten. Kwaliteit en kracht. Vlasmart in Dendermonde. Of bezoek Driba.be.
8: Driba met een Y.
6: Driba. Gegarandeerd sterk in ramen en deuren.
9: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DMV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DMV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DMV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
10: Get ready for takeoff.
11: Dit zijn de hits van Club FM.
12: Hi, this is Calvin Harris. And you're listening to my station.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: De zonnigste muziek hoor je hier.
2: Het is 1 uur. Yeah.

0: Bike Parts. Bike Parts in Zeelen. Al sinds 1989 jouw adres voor alles op twee wielen. Motos, fietsen en scooters. Nieuw en tweedehands. Met topmerken zoals Suzuki, CF Moto, Benelli en Royal Enfield. Grote voorraad, een erkend atelier met bakken vakkennis en een testbank voor motortuning. Bike Parts. Lokerbaan 120 in Zeelen. Meer info bikeparts.be.
1: Een dak renoveren, een dak bestellen, een dak repareren.
2: Dakwerken Hofman heeft jaren ervaring en is specialist in het plaatsen van overzetdaken, stenen dakpannen, platte daken in EPDM, afwerking in zink en plaatsen van zinken goten. Dakwerken Hofman, ook voor dakreparaties, schouwen, hevelbekleding, dakisolatie en plaatsen van Velux. Dakwerken Hofman, professionele plaatsing met duurzaam materiaal. Dakwerken Hofman, Hensesteenweg 221 in Zeelen, 0470 06 07 29. Kijk ook op Dakwerken Hofman.
1: Dakwerken Hofman is kiezen voor kwaliteit en duurzaamheid.
3: Kapiteintje, uw traiteur en speciaalzaak voor verse vis, zalmschotels, belegde broodjes, koude buffetten en lekkere huisbereide koude of warme gerechten. Ook dagelijks vis- en vleesgerechten op bestelling zijn mogelijk. Kapiteintje. Kapiteintje verzorgt ook jouw culinaire wensen op alle feesten met of zonder bediening. We zijn open van dinsdag tot zaterdag van 9 tot half 1 en van half 2 tot 6. Op zaterdag open tot 5 uur, zondag van 9 tot 12. Op maandag zijn we gesloten. Kapiteintje, Provinciebaan 98 Kalken of via kapiteintje.be.
4: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt de variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
3: Ga je trouwen of heb je een bijzonder feest in het vooruitzicht? Laat je inspireren tijdens de allereerste feest- en trouwbeurs van het moment. Ontdek sfeervolle ideeën, ontmoet enthousiaste professionals en geniet van lekkere hapjes en drankjes. Je bent welkom op zondag 29 november van 9 tot 21 uur in het Jacobientje, Vijfwegenstraat 15 in De Haan. De toegang is helemaal gratis. In samenwerking met D-Visuals Fotografie, het Jacobientje en Feest- en Trouwbeurs het Moment. Het is het moment om van jouw trouw- of feestdag een onvergetelijk moment te maken.
5: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.

Het weer dan. We starten zonnig en warm. Maxima kunnen nog oplopen tot 1 à 32 graden. Maar in de late namiddag en avond stijgt de kans op lokale regen- en onweersbuien. Zondag en maandag keert de rust in de atmosfeer terug en blijft het meestal droog, maar dan wel bij een aangename zomerse 25 graden. En daar zal niemand rouwig om zijn. Join the club.

0: The New Garden in Overmeer. Dat is de plek voor ontbijt, lunch, tea room of diner. Elke dag, behalve op zondag, een heerlijke dagschotel aan 16 euro. En op maandag, steak aan 17 euro. Alles huisbereid, met vriendelijke bediening en een gezellige sfeer. Met een groot terras, een speeltuin en een springkasteel is het ook voor de kinderen genieten. Volg ons op Facebook en ontdek The New Garden. Dendermondse Steenweg 70 in Overmeren.
1: Gesloten op dinsdag en woensdag.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
3: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
4: Bij De Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen. Met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek De Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen. En volg alle creaties en nieuwigheden via De Papaver Zeelen op Facebook.
5: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten. Tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap. Met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los. In samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur. Met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
4: Op zoek naar een outfit die echt bij jou past? Bij Stefies Garderobe vind je trendy en betaalbare damesmode, handtassen, juwelen en accessoires. Van casual tot feestelijk. Stefies stelt met liefde een outfit samen die jouw persoonlijkheid laat stralen. Met merken zoals Toxic en Estée Brown kleed je je van A tot Z in stijl. Ontdek Stefies Garderobe, Durme 233 in Zeelen. Volg ons ook op Facebook voor promoties en openingstijden.
6: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
7: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
8: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
9: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.

0: zijn de hits van Club FM.
1: Hi, this is Calvin Harris. And you're listening to my station.

0: De zonnigste muziek hoor je hier.
1: Het is 2:00.
2: En zo is het zaterdag 2:00 gepasseerd. Hopen wij klaar voor een goed nieuwe Super 50. Het is misschien met net iets minder zon vandaag. En net een lokaal buitje erbij. Maar kijk, de zon zit volop ook in je radio. Ook de komende 3:00 met de 50 beste songs van het moment. En beginnen doen we met DJ Licious en Milo op 50.

Vorige week nog op 45 en nu naar 49 gezakt. Nal Horan en een dinner party. Ook deze week helaas afscheid genomen van drie songs. Somber staat er niet meer in met zijn potential, net zoals Bruno Mars en Risk It All. En ook Milky en Just The Way You Are zit er deze week niet meer bij. Maar dat ze wel drie gloednieuwe

van 38 vorige week. Nou, nu nummer 47 voor Fisher en zijn favorite in jouw Super 50. Ja, deze week drie nieuwe. En de eerste, die laat nog heel even op zich wachten. Maar het heeft wel iets te maken met een documentaire en een eigen film dat ze onlangs hebben uitgebracht. Je hoort het zo meteen hier in jouw Super 50. Eerst nog deze, Taylor Swift.

0: Een dak dat lekt of plannen voor renovatie? Kies voor zekerheid met dakwerken van den Berg van Ransbeek. Platte of hellende daken? Koper, zink, isolatie, Velux en timmerwerken? Wij doen het allemaal. Snel, vakkundig en met meer dan 30 jaar ervaring. Dakwerken van den Berg van Ransbeek. Betrouwbaar, betaalbaar en professioneel. Bel 0476 96 30 47 of surf naar dakwerkenvdb.be.
1: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
2: Deze zondag grote stokverkoop bij fietsvoorniets.be. Ontdek een ruime keuze aan gewone en elektrische fietsen aan ongeziene spotprijzen. Topkwaliteit van gekende A-merken, nu extra voordelig. Heb je nog een oude fiets? Lever hem in en geniet van een mooie extra korting. Bij fietsvoorniets.be kan je bovendien rekenen op een eigen hersteldienst en uitstekende service na verkoop. Kom deze zondag langs tussen 11 en 17 uur in de Korenveldstraat 47 in Wondelgem. Fietsvoorniets.be.
3: Weet je wat? We spelen een spel vanavond. De Spellenkast, dat is de speciaalzaak in spel en plezier voor iedereen. Van kind tot volwassene. Laat je betoveren door onze unieke collectie van gezelschapsspellen, uitdagende puzzels en didactisch speelgoed. De Spellenkast staat voor persoonlijk advies, beleving en jouw spelplezier. Ontdek onze wondere spelwereld in onze fysieke winkel aan de Hekkerstraat 3, bus 1 in Wetteren. Of online op despellenkast.be. De Spellenkast. De boutique voor de spelende mens. Ontdek, speel en geniet.
2: Geef je woning of tuin een unieke uitstraling met Bommels Antiekhuis in Waasmünster. Voor inkoop en verkoop van antiek en brokanten, maar ook voor bloemen, planten, bomen, struiken en sfeervolle huis- en tuindecoratie. Ideaal voor wie houdt van sfeer, karakter en originele vondsten. Bommels Antiekhuis is open van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 18 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 17 uur. Op maandag gesloten. Kom langs in de Vlaszakstraat 19 in Waasmünster of shop online via bommelsantiekhuis.be.

Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Stickers, affiches, flyers, patches of relatiegeschenken nodig? Lighthouse heeft een enorm ruim aanbod en drukt echt alles. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.

Going Cali deze week op 44 met Save My Love. Ja, je kan natuurlijk scoren liever als artiest met je muziek, maar je kan dat ook doen gewoon met een documentaire. En later ook nog een vervolg op die documentaire, een hele mooie bioscoopfilm. Je hoort het zometeen. De groep die zo net ook een eigen bioscoopfilm heeft uitgebracht. En ze komen ook trouwens naar Amsterdam. En die man die stond daar ook onlangs, Harry Styles, op 43.

Die groep dat ook al een eigen documentaire heeft en sinds kort ook een eigen bioscoopfilm genaamd Wild Hearts. Ik heb het natuurlijk over Cat's Eyes. Ze komen gelukkig niet binnen op 42 met Animal. Ja, ze komen ook de beste uithangen hier op de radio.

0: Maar ze kunnen denk ik niet wachten op die top 40 vanuit onze Super 50. Je hoort hem zometeen, want dit was al nummer 41. En je weet wat er dan volgt, hè. Een overzichtje.
1: Nummer 50. You and me forever young. Just remember, we're forever young. 9.

0: nummer 45.
1: Als jij me loslaat, laat ik mezelf los. Hoe moet ik doorgaan tot het morgen wordt?
0: Nummer 44.

nummer 43. Nummer 42.

0: iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat is snel gefixt.
1: Kebabbels, de spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kebabbels in de Ledenbergstraat 23 in Leedberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kebabbels, eerst kebab. Dan kebabbels.
0: Al meer dan 60 jaar is de Witte Winkel de referentie in witgoed en klein elektro. 3 generaties vakkennis, duidelijke uitleg en service waar je op kan rekenen. Van vrijstaande en inbouwtoestellen tot een ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Veel toestellen zijn meteen uit stok en snel geleverd door onze ervaren medewerkers. En mocht er iets mislopen, dan staan de eigen techniekers meteen voor je klaar. Zo koop je zonder zorgen. Vandaag en morgen. Kom langs in onze toonzaal. Dendermondse Steenweg 61A in Kalken. De Witte Winkel. Kwaliteit die blijft werken. Meer info op dewittewinkel.be.
2: 16 jaar. En toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DMV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DMV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DMV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
3: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via BrickPlanet.be. BrickPlanet. Check de website BrickPlanet.be voor de openingsdagen.
4: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond 1 special guest. Sven de Ridder.
5: Dat is een truc van mannen onkel Richard.
4: Mossy Nabas.
6: Eierpa, een nachtwinkel.
4: Of William Boeva.
7: Ik dacht ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
8: Back to Baccarat.
4: Tickets witte-paard.be.
9: Nummer 39.

Vorige week op nummer 29, One Republic and Need Your Love. En deze week op nummer 38 hier in jouw Super 50. En we komen bij de tweede nieuwe van deze week. En daarvoor keren we terug naar ons eigen kleine landje voor Bazaar, een gloednieuwe song die we mogen verwelkomen hier in onze Super 50. Meteen op nummer 37. Ooit komt er een dag gloednieuw hier in jouw lijst. Zometeen nog Martin Garrix en U2. Op 36 hoor je ze met Fireflies voorbij komen.

wel een heerlijke combinatie, Martin Garrix en U2. De combinatie die nooit iemand had verwacht, denk ik. Meteen al op nummer 36 deze week hier in jouw Super 50. Wel aan het zakken, spijtig genoeg, met 12 plaatsen deze week. Zometeen zoeken we alvast de nooduitgang, maar blijf vooral ook hier. Want we gaan naar een andere deur. Naar het volgende uur in jouw Super 50, zometeen nog met Meteor. En de nooduitgang 34 krijg je.

0: 50. Nummer 34.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: De zonnigste muziek hoor je hier.
2: Het is 3:00.
3: De zon zit misschien niet volledig daarbuiten, maar wel volledig in jouw radio met jouw Super 50. En zometeen ook de hoogste nieuwe van deze week. Krijg je na nog wat bekende vibes van Alok en Khalid. Dit is Dive Into Me op nummer 33 zitten we al deze week. Goedemiddag.

0: Net buiten onze top 30 beland deze week met 3 plaatsen verlies voor deze Olivia Rodrigo van 28 naar 31 met Drop Dead. Maar wie daar wel allemaal is in beland in die top 30, horen we zo meteen na een overzicht.
1: De Super 50, de langste hitlijst van Vlaanderen. 40.

38. Nummer 37. Nummer 36.

0: 35. Tú me tienes loco, loco, contigo, que tatus y pastilles, coco. Nummer 34.
1: Ik zoek altijd, altijd, altijd naar de nooduitgang. Het voelt op alles, alles aan een zijde draadje hangt.
0: Nummer 33.

En of mag het tempo ook iets hoger liggen en de temperatuur toch wel iets lager liggen, kunnen we misschien ook net iets meer mee bewegen met de muziek hier in onze Super 50. Op 29, Jill Curry en Whisper. Maar het tempo blijft toch redelijk hoog liggen hoor. Zometeen met nog wat zomerse sferen van de Bauza en Lose Myself voor je zometeen voorbij komen op 27. Eerst nog tijd voor deze Madonna en Love Sensation. Deze week op nummer 28.

0: wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weiën, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
2: Ga je trouwen of heb je een bijzonder feest in het vooruitzicht? Laat je inspireren tijdens de allereerste feest- en trouwbeurs van het moment. Ontdek sfeervolle ideeën, ontmoet enthousiaste professionals en geniet van lekkere hapjes en drankjes. Je bent welkom op zondag 29 november van 9 tot 21 uur in het Jacobientje, Vijfwegenstraat 15 in De Haan. De toegang is helemaal gratis. In samenwerking met The Visuals Fotografie, het Jacobientje en Feest- en Trouwbeurs het Moment. Het is het moment om van jouw trouw- of feestdag een onvergetelijk moment te maken.
3: De House Gold & Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud- en zilverstaven aan de beste prijs, met steeds een vrijblijvende

0: s-systems.be.
1: Bij De Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen, met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek De Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen en volg alle creaties en nieuwigheden via De Papaver Zeelen op Facebook.
2: Nummer 27.

10 plaatsen verlies wel voor de Bassa en Lose Myself, zal dat ook effect hebben op hun nummer 1 hit, Magnetic. Dat horen we vlak voor 5 misschien wel voorbij komen hier in onze Super 50. Of vroeger, dat kan ook. Dit is nog trouwens nummer 26 van Ariana Grande.

stond afgelopen week nog bij ons hier in Zeebrugge. David Guetta en dan wel zonder Jennifer Lopez. Of toch via de DJ Boot daar. Save Me Tonight hoor je precies op de helft hier in jouw Super 50. Zometeen nog Jugal en Soul te horen je Soul Jamaican. Na deze van Alesso en Mama Public In Your Eyes. Deze week trouwens op nummer 24 hier in jouw lijst. Goedemiddag. Every time.

0: Kapiteintje, uw traiteur en speciaalzaak voor verse vis, zalmschotels, belegde broodjes, koude buffetten en lekkere huisbereide koude of warme gerechten. Ook dagelijks vis- en vleesgerechten op bestelling zijn mogelijk. Kapiteintje. Kapiteintje verzorgt ook jouw culinaire wensen op alle feesten met of zonder bediening. We zijn open van dinsdag tot zaterdag van 9 tot half 1 en van half 2 tot 6. Op zaterdag open tot 5 uur, zondag van 9 tot 12. Op maandag zijn we gesloten. Kapiteintje, provinciebaan 98 Kalken of via kapiteintje.be.
1: Een dak renoveren, een dak bestellen, een dak repareren.
2: Dakwerken Hofman heeft jaren ervaring en is specialist in het plaatsen van overzetdaken, stenen dakpannen, platte daken in EPDM, afwerking in zink en plaatsen van zinken goten. Dakwerken Hofman, ook voor dakreparaties, schouwen, hevelbekleding, dakisolatie en plaatsen van Velux. Dakwerken Hofman, professionele plaatsing met duurzaam materiaal. Dakwerken Hofman, Hensesteenweg 221 in Zeelen, 0470 06 07 29. Kijk ook op Dakwerken Hofman.
1: Dakwerken Hofman is kiezen voor kwaliteit en duurzaamheid.
3: Bike Parts. Bike Parts in Zeelen. Al sinds 1989 jouw adres voor alles op twee wielen. Moto's, fietsen en scooters. Nieuw en tweedehands. Met topmerken zoals Suzuki, CF Moto, Benelli en Royal Enfield. Grote voorraad, een erkend atelier met bakken vakkennis en een testbank voor motortuning. Bike Parts. Lokerbaan 120 in Zeelen. Meer info bikeparts.be.
4: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pooling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pool Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pooling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoolingzeelen.be.
5: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
0: Op zoek naar een outfit die echt bij jou past? Bij Steffi's Garderobe vind je trendy en betaalbare damesmode, handtassen, juwelen en accessoires. Van casual tot feestelijk. Steffi stelt met liefde een outfit samen die jouw persoonlijkheid laat stralen. Met merken zoals Toxic en Estee Brown kleed je je van A tot Z in stijl. Ontdek Steffi's Garderobe, Durme 233 in Zeelen. Volg ons ook op Facebook voor promoties en openingstijden.
6: Nummer 22.

0: Wel, ik denk dat iedereen een nieuwe legend aan het zoeken is om toch wat frisser te krijgen. En kijk, het is dan toch gelukt en ze stijgen er ook 6 plaatsen mee. BeWrexa en Faithless. Zometeen trouwens nog een drankje voor de warmte nog wat door te spoelen na een overzichtje.
1: De Super 50. De langste hitlijst van Vlaanderen. Nummer

25. Nummer 22.

0: 30. De langste hitlijst van Vlaanderen.
1: Nummer 1, waar we trouwens ook goed moeten blijven hydrateren. Doen we met de nieuwe van Marshmello. Die vraagt om another drink. Maar kijk, dan kunnen we dat toch niet anders dan weigeren. Op nummer 20 in jouw Super 50.

lekker groovy zoals we gewoon zijn van Another, hier met Emily Warren en Silver Lines op 19. Zometeen nog een mooie herwerking van Justin Sam Harper hoor je op 17 naar Shakira en Zoo.

0: zonnigste muziek hoor je hier.
1: Het is 4 uur.
2: Het hoofd leegmaken is natuurlijk ook zeer belangrijk om dat af en toe eens te doen. En we kunnen dat zelfs ook nu gewoon gezamenlijk doen hier in Jasper 50. En we krijgen er zelfs hele mooie hulp van Prospa en Clooney. Helemaal op 16 deze week in Jasper 50 met Free Your Mind.
3: De Super 50 Club FM. Nummer 16.

Alex Thorne en zijn Fever Dream. Wel, ik snap dat wel nu met deze temperaturen. Elke droom dat je hebt is gewoon ook bij 40 graden Celsius. Maar kijk, er komt verandering in. Met wat onweersbuien vandaag, spijt genoeg. Maar kijk, dat zijn misschien volgens Aaron Blommaert en Zoe Levi ook tranen van goud. Je hoort zo meteen na deze Martin Garrix.

0: The New Garden in Overmeren. Dat is de plek voor ontbijt, lunch, tea room of diner. Elke dag, behalve op zondag, een heerlijke dagschotel aan 16 euro. En op maandag, steak aan 17 euro. Alles huisbereid, met vriendelijke bediening en een gezellige sfeer. Met een groot terras, een speeltuin en een springkasteel is het ook voor de kinderen genieten. Volg ons op Facebook en ontdek The New Garden. Dendermondse Steenweg 70 in Overmeren.
1: Gesloten op dinsdag en woensdag.
2: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
3: Kibabbels, de spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kibabbels in de Ledenbergstraat 23 in Leedberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kibabbels, eerst kebab, dan Kibabbels.
4: Weet je wat? We spelen een spel vanavond. De Spellenkast, dat is de speciaalzaak in spel en plezier voor iedereen. Van kind tot volwassene. Laat je betoveren door onze unieke collectie van gezelschapsspellen. Uitdagende puzzels en didactisch speelgoed. De Spellenkast staat voor persoonlijk advies, beleving en jouw spelplezier. Ontdek onze wondere spelwereld in onze fysieke winkel aan de Hekkerstraat 3, bus 1 in Wetteren. Of online op despellenkast.be. De Spellenkast. De boutique voor de spelende mens. Ontdek, speel en geniet.
5: Ah, heerlijk thuiskomen aan een drukke dag in een fris gepoetst huis.
6: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
7: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
8: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
9: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei. Buddies.

Somber and My Body Isn't Ready, deze week op 9 hier in jouw Super 50. En zo gaan we stiltjes aan richting jouw nummer 1. Dat doen we nog heel even door naar Nederland te gaan met deze Criss Cross Amsterdam, hun nieuwste My Oh My.

Deze blijft ook week na week gewoon scoren. Sienna Cipro en Material Lover. Deze week zelfs op 7 uit die gloednieuwe film The Devil's Wear Prada 2. Zometeen nog You Girl en Ultra Nate. Hoor je na Kelvin.

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Dat is een truc van mannen onkel Richard.
0: Mossy Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
3: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
0: Baccarat. Tickets witte-paard.be.
4: 16 jaar. En toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
5: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij Brick Planet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. Brick Planet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. Brick Planet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via brickplanet.be. Brick Planet. Check de website brickplanet.be voor de openingsdagen.
6: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentse Steenweg 283.

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Je raam of voertuig laten beletteren, gepersonaliseerde deurmatten, zonwerende folies, zandstraalfolies en nog veel meer. Lighthouse heeft het allemaal. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be. Lighthouse is de nummer
1: 1. Een dak dat lekt of plannen voor renovatie? Kies voor zekerheid met dakwerken van den Berg van Ramsbeek. Platte of hellende daken, koper, zink, isolatie, Velux en timmerwerken. Wij doen het allemaal. Snel, vakkundig en met meer dan 30 jaar ervaring. Dakwerken van den Berg van Ramsbeek. Betrouwbaar, betaalbaar en professioneel. Bel 0476 96 30 47 of surf naar dakwerkenvdb.be.
2: Nummer 4.

Allee, ik hoop dat ze ondertussen zich toch al genoeg heeft geëxcuseerd tegen haar vader. Becky G. Ze heeft er zelfs een hele grote hit mee te pakken met haar Sorry Papi op 4 deze week. En zo gaan we officieel starten aan onze top 3. Doen we met een song die terug in onze top 3 staat. Zoals heel even weg uit de heerlijke top 3, maar ze is helemaal terug hoor. Shakira, dit is...

0: David Guetta samen met Bebe Rexha hier. Dit jaar zelfs samen op het hoofdpodium van onze eigen Tomorrowland. Met Sad Girls onder andere op 2. En zo is het zometeen tijd voor onze nummer 1 hier in onze lijst. Maar eerst nog even terugblikken.
1: De Super 50. De langste hitlijst van Vlaanderen. Nummer

En dan is het tijd voor jouw nummer 1 hier in ons Super 50. En die komt net zoals vorige week en daarvoor en daarvoor en daarvoor van Balsa en Magnetic. Zo nog een heel fijne zaterdagavond hier bij Club FM. En wij horen elkaar morgen weer terug van 2 tot 5. Dan doet dat de Super 50. Maar heel veel goede hits en classics. Tot dan!

0: We zijn gestart met Captain Jack en Captain Jack. We zaten heel even terug in de 90s met die Eurodance groep Captain Jack. En ervoor natuurlijk die grote hitlijst van Club FM, de Super 50 met Jasper. Bedankt ook aan Jasper om dat weer aan elkaar te praten. En nu is het tijd voor Hit Club tot 7 uur vanavond op deze 15e augustus. Een officiële feestdag, want het is hemelvaart, maar toch is de formule net hetzelfde als elke week. Tot 7 uur vanavond heb ik opnieuw een fijne playlist met alleen maar dansbare hits en classics. Om je zo voor te bereiden op een nieuwe zaterdagavond, de zaterdagavond te vieren, samen met jou de zaterdagavond in te zetten. Dit is dus Hit Club met zometeen nieuw materiaal van Calvin Harris naar Kylie Minogue. Hartelijk welkom.
1: Hit Club op Club FM. Hit Club met Frederik.

0: Ja, in juli was hij heel even in ons land, hè, omwille van zijn DJ-set op de mainstage van Tomorrowland. Calvin Harris kreeg je te horen met zijn nieuwe single Satisfy in het weekend van Club FM. Met nu deze C'est la vie.
1: De muziek die jouw zomer compleet maakt. Nu bij Club FM. Join the summer.

0: Bikeparts. Bikeparts in Zeelen. Al sinds 1989 jouw adres voor alles op twee wielen. Moto's, fietsen en scooters. Nieuw en tweedehands. Met topmerken zoals Suzuki, CF Moto, Benelli en Royal Enfield. Grote voorraad, een erkend atelier met bakken vakkennis en een testbank voor motortuning. Bikeparts. Lokerbaan 120 in Zeelen. Meer info bikeparts.be.
1: Een dak renoveren, een dak bestellen, een dak repareren.
2: Dakwerken Hofman heeft jaren ervaring en is specialist in het plaatsen van overzetdaken, stenen dakpannen, platte daken in EPDM, afwerking in zink en plaatsen van zinken goten. Dakwerken Hofman, ook voor dakreparaties, schouwen, hevelbekleding, dakisolatie en plaatsen van Velux. Dakwerken Hofman, professionele plaatsing met duurzaam materiaal. Dakwerken Hofman, Hensesteenweg 221 in Zeelen, 0470 06 07 29. Kijk ook op Dakwerken Hofman.
1: Dakwerken Hofman is kiezen voor kwaliteit en duurzaamheid.
0: Ramen en deuren met echte sumo-kracht? Dat is Driba. Ontdek onze ijzersterke PVC en aluminium ramen en deuren met 30 jaar ongeziene garantie. Bij Driba kan je ook terecht voor professioneel geplaatste rolluiken en poorten. Kwaliteit en kracht. Vlasmarkt in Dendermonde. Of bezoek Driba.be.
3: Driba met een Y.
0: Driba. Gegarandeerd sterk in ramen en deuren.
4: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs. Met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver. Met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
5: Ga je trouwen of heb je een bijzonder feest in het vooruitzicht? Laat je inspireren tijdens de allereerste feest- en trouwbeurs van het moment. Ontdek sfeervolle ideeën, ontmoet enthousiaste professionals en geniet van lekkere hapjes en drankjes. Je bent welkom op zondag 29 november van 9 tot 21 uur in het Jacobientje, Vijfwegenstraat 15 in De Haan. De toegang is helemaal gratis. In samenwerking met D-Visuals Fotografie, het Jacobientje en feest- en trouwbeurs het Moment. Het is het moment om van jouw trouw- of feestdag een onvergetelijk moment te maken.

fijn om die nog eens terug te horen. Morricante, Jekke Jekke, heel energieke, aanmoedigende muziek. En dat gaan de deelnemers van de dodentocht misschien ook wel kunnen gebruiken, want dat is nog altijd aan de gang. Momenteel 100 kilometer lang zijn de deelnemers daar het beste van zichzelf aan het geven. Vanavond om 9:30, dan moeten de laatste wandelaars de tocht succesvol beëindigen. Dus allee, het einde komt daar toch wel in zicht bij die dodentocht. Chapeau aan alle deelnemers daar.

Op de Hoge Venen ligt nu al 1600 hectare natuur in de as door de zware brand. De brandweer krijgt het vuur slecht onder controle. Ons land vraagt Europese hulp. Volgens Eurocommissaris voor Crisisbeheer Hajjal Habib zijn 1 helikopter en 2 blusvliegtuigen onderweg. Door het vuur moeten de inwoners van Surbrot zich klaarhouden om te evacueren, laat de gemeente weten op social media. Het dorp telt iets meer dan 1000 inwoners. Op dit moment moet er nog niet geëvacueerd worden, maar de inwoners moeten wel een zak klaarmaken.

0: met essentiële benodigdheden en de auto klaarzetten voor het geval dat. Zuid-Korea wil praten met Noord-Korea over een einde van de oorlog. Die is eigenlijk al meer dan 70 jaar afgelopen, maar er kwam nooit een officieel vredesakkoord. Maar de Zuid-Koreaanse president wil dat nu toch bespreken. Hij hoopt ook dat Noord-Korea stopt met het ontwikkelen van nucleaire wapens. Een reactie van Noord-Korea kwam er nog niet. Twee keer goed nieuws van op het EK Atletiek in Birmingham. Ons mannen- en ons vrouwenteam hebben zich kunnen plaatsen voor de finale van de 4x100 meter. De Belgian Falcons, dat zijn de mannen, werden derde in de reeks. De Belgian Rockets, de vrouwen, werden vierde. Beide finales worden straks gelopen. Afwisselend wolken en opklaringen. Op sommige plaatsen komt de zon erdoor, op andere plekken regent het zelfs. Het blijft vochtig en warm, met mogelijk toch 31 graden straks. Morgen wordt het droger, met hier en daar kans op een bui, 27 graden. De dagen nadien een paar graden koeler, tot 25 graden met afwisselend zon, wolken en kans op een bui.
1: Join the club.

0: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck & Tractor Pooling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pool Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck & Tractor Pooling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: Deze zondag grote stokverkoop bij fietsvoorniets.be. Ontdek een ruime keuze aan gewone en elektrische fietsen aan ongeziene spotprijzen. Topkwaliteit van gekende A-merken, nu extra voordelig. Heb je nog een oude fiets? Lever hem in en geniet van een mooie extra korting. Bij fietsvoorniets.be kan je bovendien rekenen op een eigen hersteldienst en uitstekende service na verkoop. Kom deze zondag langs tussen 11 en 17 uur in de Korenveldstraat 47 in Wondelgem. Fietsvoorniets.be.
2: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
3: Op zoek naar een outfit die echt bij jou past? Bij Steffi's Garderobe vind je trendy en betaalbare damesmode, handtassen, juwelen en accessoires. Van casual tot feestelijk. Steffi stelt met liefde een outfit samen die jouw persoonlijkheid laat stralen. Met merken zoals Toxic en Estee Brown kleed je je van A tot Z in stijl. Ontdek Steffi's Garderobe, Durme 233 in Zeelen. Volg ons ook op Facebook voor promoties en openingstijden.
1: Een nieuwe wasmachine, koelkast of inbouwtoestel nodig? Kom langs bij de Witte Winkel in Kalken. Ontdek een ruime toonzaal met kwaliteitsmerken, een groot aanbod vrijstaande en inbouwtoestellen en een indrukwekkende keuze Amerikaanse koelkasten. Dankzij veel stok, snelle levering en persoonlijke begeleiding ben je snel geholpen. Van advies tot installatie. Kom langs in onze toonzaal. Dendermondse Steenweg 61A in Kalken. De Witte Winkel. Al meer dan 60 jaar specialist in witgoed. Ontdek het aanbod op dewittewinkel.be.
4: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddies.

0: Love Me to Heaven was dat van de Jonas Brothers. De Jonas Brothers, dat zijn drie broers. Kevin, Joe en Nick Jonas. En een van die broers, die is vandaag jarig, namelijk Joe Jonas. Die mag vandaag 37 kaarsjes uitblazen op deze 15e augustus. Joe Jonas van de Jonas Brothers. Maar er zijn nog jarigen, hè. We hebben programmamaker Paul Jambers, die wordt er 81 vandaag. Presentatrice Anne de Baatseleer, die wordt er 62. En wie 61 wordt, dat is comedian Raf Koppens. Acteur Ben Affleck, die wordt er dan weer 54. En actrice Jennifer Lawrence, die mag 36 kaarsjes uitblazen. Join the
1: summer. De muziek die jouw zomer compleet maakt. Nu bij Club FM. Join the summer. Club FM.

Weer een prachteditie van de Logische Feesten hè, dit jaar. En ook deze house DJ die kwam langs helemaal op de laatste avond op dag 10. Armand van Helden was dat. Ja, en hij had heel wat bekende house tracks mee. Maar hij draaide ook zijn eigen muziek, zoals deze My My My die je net te horen kreeg. Die grote hit van hem uit de zomer van 2004. Armand van Helden was dat. En nu verder met Ryan Tedder. Dit is With Your Love.

Inderdaad, With Your Love, zo noemt de nieuwe single van Ryan Tedder. Ja, ik had het net over de logische feesten. En luisteraars Marijke, die schrijft hier via de Facebookpagina van Club FM dat ze ook een fijne logische feesten heeft gehad. En dat voor haar Lenny Kravitz een topoptreden was. Dat zal inderdaad ook wel geweldig geweest zijn. Fijn om te lezen dat je een leuke editie hebt gehad van de logische feesten, Marijke. Dit is de zomer van Club FM met nog tot 7 uur Hit Club. En nu zalig wij dromen met Chris Melanchek en So

Dashwood Youth was dat nog eens met Can't Better Than This. Een heel goede avond. Nog tot 7 uur is dit Hitclub op Club FM. Alleen maar dansbaar materiaal in de playlist om samen met jou de zaterdagavond in te zetten. En ik ben trouwens heel benieuwd naar jouw zaterdagavondplannen eigenlijk. Heb jij nog leuke plannen? Laat het me gerust eens weten via onze Facebookpagina, via de website of via mail. En dit is ondertussen Bryan Adams. The only thing that looks good on me is you.

0: Wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
2: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters, met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
3: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
4: Kapiteintje, uw traiteur en speciaalzaak voor verse vis, zalmschotels, belegde broodjes, koude buffetten en lekkere huisbereide koude of warme gerechten. Ook dagelijks vis- en vleesgerechten op bestelling zijn mogelijk. Kapiteintje. Kapiteintje verzorgt ook jouw culinaire wensen op alle feesten met of zonder bediening. We zijn open van dinsdag tot zaterdag van 9 tot half 1 en van half 2 tot 6. Op zaterdag open tot 5 uur, zondag van 9 tot 12. Op maandag zijn we gesloten. Kapiteintje, provinciebaan 98 Kalken of via kapiteintje.be.
5: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddy's met een Griekse ei.
6: Buddy's Gold, waar dat is hier een vertrouwen. Geld waard zijn.
7: Join the summer. Club M.

Bailamos. Een artiest die natuurlijk niet mag ontbreken om een zomerse sfeer te krijgen. Enrique Iglesias was dat natuurlijk in de zomer van Club FM. Op 106.4 en 106.6 FM, maar ook via DAB Plus in Oost-Vlaanderen. Of online kun je meeluisteren naar ons. Camille Dont die zingt zometeen van Oh My God. Maar eerst nog eens naar de 90s met deze oorworm van Ace of Base, All That She Wants.

0: Oh My God kreeg je te horen van Camille Dont. Haar optredens in Oostende die zitten er trouwens bijna op. Hè. Circus Camille loopt nu dinsdag af op het Klein Strand in Oostende. En er komt trouwens ook nog een wintereditie aan van dat circus. Winter Circus Camille kun je in december gaan bekijken in de Trixo Arena in Hasselt. Zometeen heeft Christen Opstal het weerbericht nog voor jou na de enge stem van Ellie Goulding.
1: I had a

0: wisselend bewolkt met hier en daar kans op serieuze regenbuien. Later vanavond klaart het overal op, maar het blijft warm met minima vannacht tussen 17 en 20 graden. Morgen starten we zonnig, nadien meer wolken, 29 graden. De dagen nadien een paar graden koeler, zo'n 26 graden met afwisselend zon, wolken en af en toe kans op een bui.
1: Join the club.

Britney Spears was dat. Vorige week zondag dan was drum and bass talent Boris Dane, beter bekend als Netsky, de grote afsluiter op de Logische Feesten. Hij mocht tot 2 uur 's nachts de 51ste editie van de Logische Feesten met heel wat fijne beats afsluiten. En ook dit nummer zat toen in zijn setlist. Het was een grote zomerhit in 2015. Dit is Rio van Netsky.

0: net Sky een keer te horen met Rio. Daar gaan we nog even naar Zeelen, want daar is er dit weekend de Truck en Tractor Pulling. En dat in de Lokeren Beekstraat in Zeelen. Dat is vlak aan de E17. Daar is er dus een Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling. En op die site wordt er vanavond trouwens ook een feestje georganiseerd in samenwerking met de Calier Zeelen Heikant. Dat is daar vanaf 9 uur full pull party in de feestcent. En dat dus in de Lokeren Beekstraat in Zeelen, vlak aan de E17. Daar is dus een truck- en tractor-pulling-evenement dit weekend.
1: Een dak dat lekt of plannen voor renovatie? Kies voor zekerheid met dakwerken van den Berg van Ransbeek. Platte of hellende daken, koper, zink, isolatie, Velux en timmerwerken. Wij doen het allemaal. Snel, vakkundig en met meer dan 30 jaar ervaring. Dakwerken van den Berg van Ransbeek. Betrouwbaar, betaalbaar en professioneel. Bel 0476 96 30 47 of surf naar dakwerkenvdb.be.
2: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Welkom in het Witte Paard. Koop je tickets via witte-paard.be.

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Werfborden, polo's, t-shirts, vliestruien, regenvesten of ander werkkledij nodig? Lighthouse Wetteren bedrukt precies wat jij nodig hebt. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be. Lighthouse is de nummer
1: 1. Ach, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
5: Weet je wat? We spelen een spel vanavond. De Spellenkast, dat is de speciaalzaak in spel en plezier voor iedereen. Van kind tot volwassene. Laat je betoveren door onze unieke collectie van gezelschapsspellen. Uitdagende puzzels en didactisch speelgoed. De Spellenkast staat voor persoonlijk advies, beleving en jouw spelplezier. Ontdek onze wondere spelwereld in onze fysieke winkel aan de Hekkerstraat 3, bus 1 in Wetteren. Of online op despellenkast.be. De Spellenkast. De boutique voor de spelende mens. Ontdek, speel en geniet.
6: Geef je woning of tuin een unieke uitstraling met Bommels Antiekhuis in Waasmünster. Voor inkoop en verkoop van antiek en brokanten, maar ook voor bloemen, planten, bomen, struiken en sfeervolle huis- en tuindecoratie. Ideaal voor wie houdt van sfeer, karakter en originele vondsten. Bommels Antiekhuis is open van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 18 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 17 uur. Op maandag gesloten. Kom langs in de Vlaszakstraat 19 in Waasmünster of shop online via bommelsantiekhuis.be.
7: Hitclub. Op Club FM.

Alive was dat van Mackenzie. In de zomer kun je altijd naar heel wat gratis concerten gaan in het park. De Parkiesconcerten. En de Parkiesconcerten zijn ook in Sint-Niklaas bijvoorbeeld dat die plaatsvinden. En Paul Michiels die is dinsdagavond tijdens zo'n Parkiesconcert in Sint-Niklaas gehuldigd geweest voor toch wel een bijzondere mijlpaal. Namelijk zijn 100ste Parkies optreden. Dat is toch wel al wat, hè? 100 Parkies optreden. En hij kreeg dus een speciale award. En die award is gemaakt in zijn eigen streek, namelijk de kanten van Heist op den Berg. En die Parkies Award, die gaat hij dus nu meenemen naar huis. Die krijgt een mooi plekje in zijn tuin, want hij heeft een speciaal huisje in zijn tuin waar dat hij zijn nummers schrijft, waar dat hij repeteert. En daar verzamelt hij ook al zijn prijzen en onderscheidingen. En die nieuwe Parkies Award, die krijgt daar dus ook een plekje voor Paul Michiels. Hier krijg je hem nog eens met The Way to Your Heart.

The Way to Your Heart was het van Soul Sister. Vanaf 7 uur is er Club Soirée. Alleen maar rustgevende ballads en romantische pop, rock, soul en R&B hits. En ik ben er graag volgende week zaterdag terug. Maak er nog een fijne en gezellige zaterdagavond van.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: De zonnigste muziek hoor je hier.
2: Het is 7 uur.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: De zonnigste muziek hoor je hier.
2: Het is

Club Soirée. Tot middernacht, rustige muziek voor een perfecte avond. Rustig dineren of een romantisch moment. Dit is Club Soirée. Club Soirée.

Welkom in Club Soirée. Tot middernacht, rustige muziek voor een perfecte avond. Club Soirée.

0: De zonnigste muziek hoor je hier.
1: Het is 10 uur.
2: You know, it's taken me a long time, girl, to realize how much

0: compleet maakt.
1: Join the summer.
0: Nu bij Club FM.
1: Join the summer.
2: Join the summer.
1: Join the summer.
2: Dit is Club FM.
1: Club FM.
3: Oh, man.